0: Saterdag kwas, dan dat ik je klein kwas.
1: Klein kwas? Oké, doe me door.
0: Ga je dat je mee door?
1: Ga je dat je toch? Ja, dat is het ook. Ik kan het ook. Nee, het is het die mama's. Om een nana, loop in zijn wezen, is dat toch armoes prassen en raya. Zeg het die mama's. Kou op de commissie, of is het sneller, korreba. Als ze zegt, dan ik kan ze weer, ik zie ik jagje. Tom Katran, maar dit is een armoes prassen, nou, was. Ik heb een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
0: een beetje een beetje
1: een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
0: beetje een beetje een beetje een
1: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje
0: een beetje een beetje een beetje een beetje
1: een beetje
0: een beetje een
1: Bye-bye.
0: Yeah. Could I can't know them? I'll go on in hope, on in hope, on in hope. Did I mean? Moral. Let's see that you're going now. Tipabab. I said, I press a saka. Masaka Nisa. Tida get over. Is that a doctor? What did I mean? Because you're a young man, do. Who get inside?